0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: En goedemorgen. Iran en de VS blijven elkaar bestoken. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. Ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz, omdat die het internationale scheepvaartverkeer bedreigden, zeggen ze. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar die leverden tot nu toe weinig of niks op. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. 2 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat uit van 2 daders die vermoedelijk naar elkaar geschoten hebben. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. En 2 tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging in Cleveland in de VS met 2-1 onderuit tegen Brazilië. En Nieuw-Zeeland verloor in Florida met 1-0 van Engeland. Harry Kane maakte daar het enige doelpunt. De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. En Nieuw-Zeeland is onze laatste tegenstander in de groepsfase op 27 juni. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maxima tot 20 graden. Morgen is het meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.
2: Dit

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 12 en 13 juni, Legacy Festival Mol. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
1: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
3: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
11: En zo'n grote badeend.
10: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
12: Caraïbisch blauw.
13: Of tropisch groen.
12: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
12: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.

0: Zeg, Jasmin,
1: uh-huh.
0: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
1: Uh-huh.
0: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
1: Dat klopt.
0: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
1: Yes.
0: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
1: Joehoe.
0: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
1: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
0: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
7: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
9: Dit is Top.
10: We make it.

de Dance Top 1000. Non-stop via de online zender in de Top Radio BE-app en topradio.be. Top. Ook de volledige Top Radio playlist.

is nu een goede summerbeat. Iets met... Ja, en ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Koffer gestolen in Creta.
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op Europassistance.be.
0: Dit is Stop! Headlines.
7: Een goedemorgen. Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten tijdens de protesten in Brussel tegen de hervormingen van het Franstalig onderwijs. Dat zegt de woordvoerder van burgemeester Philippe Close aan de krant Le Soir. Die kreeg beelden in handen van die incidenten en zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Anderen zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. De burgemeester wil nu weten of dat allemaal klopt. Er zijn in april en mei toch weer meer reizen geboekt voor de zomervakantie. Naar de twijfel bij veel mensen in maart, door de spanning in het Midden-Oosten. Dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd, zegt woordvoerder Pieter Meijeren.
8: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last-minute maand nu in juni.
7: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa, met de Canarische eilanden op kop, maar ook Menorca, Costa Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. En die onrust in het Midden-Oosten duurt voort. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. Ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar tot nu toe zonder veel resultaat. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. 2 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat uit van 2 daders die vermoedelijk naar elkaar hebben geschoten. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. En dan nog voetbal. 2 tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging in Cleveland in de VS met 2-1 onderuit tegen Brazilië. En Nieuw-Zeeland verloor in Florida met 1-0 van Engeland. Harry Kane maakte daar het enige doelpunt. De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. En Nieuw-Zeeland is onze laatste tegenstander in de groepsfase. Op 27 juni is dat. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maximaal tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust bij 21 graden. En woensdag opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.

0: 2 met je retro set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de spoiler room op Camping Kitsch Club.
1: Schrijf hem er nu snel in op campingkitschclub.be.
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immo's Koopman.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
1: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
0: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
1: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
0: Ah, ja?
1: En daardoor veel minder potten verf, hè.
0: Ah, bon.
1: Ja.
0: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
3: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
4: En ook uw budget vakantiepech?
3: Wat?
4: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
0: Oh nee?
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Oh, roséweken.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
6: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: budget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Scoor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Dit is Stop!
6: Zondagochtend 9 uur met Milk Inc. en Madison. Na de top headlines met Lore Breisink.
7: Goedemorgen. 1 op de 3 KMO's in ons land vreest voor spanningen op de werkvloer door de loontransparantie. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. De Europese richtlijn gaat vandaag in. Daardoor moeten bedrijven duidelijker communiceren over wat mensen verdienen, zowel naar werknemers als naar sollicitanten toe. Maar ons land heeft uitstel gevraagd omdat er nog geen wettelijk kader is. KMO's hebben twee grote bezorgdheden, zegt Anneleen Verstraten van SD Works.
8: Voornamelijk de vrees dat medewerkers onder zichzelf hun loon gaan bespreken en vergelijken. De tweede ligt voornamelijk op het praktische vlak. Wat komt erbij kijken? Wat zijn nu mijn to-do's? Wat moet ik doen om te voldoen aan die toekomstige verplichtingen? En tegen wanneer? En wat brengt dat allemaal met zich mee?
7: Er zijn trouwens maar 3 Europese lidstaten die de loontransparantie hebben ingevoerd. Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten tijdens de protesten in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt de woordvoerder van burgemeester Philippe Kloos aan de krant Le Soir. Die kreeg beelden in handen van de incidenten. Zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Anderen zouden ongepaste opmerkingen gemaakt hebben. De burgemeester wil nu weten of dat klopt. Er zijn in april en mei toch weer meer reizen geboekt voor de zomervakantie. Na de twijfel bij veel mensen in maart door de spanningen in het Midden-Oosten. Dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd, zegt woordvoerder Piet Meijeren.
9: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last minute maand nu in juni.
7: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa, met de Canarische eilanden op kop. Maar ook Menorca, Costa, Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. De Iraanse nationale voetbalploeg moet zich op het WK aan enkele opvallende regels houden. De selectie verblijft in het noorden van Mexico, maar speelt zijn wedstrijden wel in de VS. En daar mag de ploeg pas op de dag van de wedstrijd binnen en ze moet ook dezelfde dag weer vertrekken. Allemaal door de spanningen tussen Iran en de VS. De Iraanse spelers moesten ook al erg lang wachten op hun visum. De teammanager en de perswoordvoerder kregen er zelfs geen. Iran speelt op het WK tegen onze Rode Duivels. Afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog, maximaal tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust, rond 21 graden. Dinsdag opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
6: Dankjewel Lore, het is 3:09 ondertussen. Een hele goede morgen, best rustig op de weg, maar het gaat traag op de binnenring rond Brussel. Je moet daar dik 5 minuten bijtellen tussen Vilvoorde, Koningsloo en Machelen. En als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat voor minder dan die 5 minuten.
5: Dit is Stop! Alexander Balkens.
6: Of je nu nog aan het ontbijt zit of aan het uitkateren bent van gisteravond, de muziek is het beste medicijn tegen zo'n grijze zondag als vandaag.

werkt beter dan de volledige inhoud van een gemiddelde Vlaamse apotheek. Muziek is het beste medicijn volgens Reggie en Linda van Milk Inc. En dat gaan ze bewijzen eind oktober, 2 avonden lang in de AFAS-dome in Antwerpen. Maar goed, het is vandaag vooral zondag 7 juni, het ideale moment om een beetje te mijmeren, om na te denken over de afgelopen week of om die helemaal van je af te schudden. En voor we de week echt kunnen afsluiten, wil ik je straks nog heel even meenemen naar woensdagavond, want wij hadden hier op de redactie onze zomervergadering. Dan zien wij als top-dj's ook voor de eerste keer wat we allemaal gaan doen in de zomer. En ik ben daar toch wel een beetje van mijn stoel gevallen toen ik dat allemaal op het scherm zag passeren. Waarom dat zo is, hoor je zo meteen na de nummer 1 uit de Top Hit 40, de Bauza en Magnetic. En deze John Newman, Love Me Again. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

Salsa en Magnetic. Ik heb nog altijd een beetje last van mijn staartbeentje, want we hadden hier afgelopen woensdag op onze redactie de grote zomervergadering. Dan zien wij als top-dj's ook voor de allereerste keer wat we allemaal gaan doen deze zomer. En ik ben van mijn stoel gevallen toen ik die PowerPoint-presentatie zag. Top! Your summer beat. Je herinnert je vorig jaar misschien wel nog, toen stonden we op verschillende dancefestivals in Vlaanderen met een gigantisch groot rad. Het lot bepaalde toen eigenlijk een beetje welke prijs je kreeg en dat hebben we dit jaar anders gedaan. We hebben gefixt dat je alle touwtjes gewoon zelf in handen hebt, want we trekken deze zomer weer met Your Summer Beat by Mentos naar 5 grote dancefestivals in ons land en deze keer doen we dat met een silent disco. En ik heb dus ook de eerste foto's van die silent disco al gezien en dat is het moment waarop ik van mijn stoel viel. Het ziet er super cool uit, met heel veel kleur, met heel veel goede muziek uiteraard, die je dus zelf zal kunnen kiezen bij een van onze 3 DJ's. En je kan dat komend weekend, 12 en 13 juni, ook al voor de allereerste keer gaan uitproberen op het Legacy Festival op het Zilvermeer in Mol. En de volledige festivaltour die we deze zomer met onze Silent Disco gaan doen, die kan je trouwens ook al terugvinden op Top Radio.

0: is vandaag een zondag die zijn naam toch niet meteen alle eer aandoet. Weinig zon te zien hier boven de studio, maar het zou wel droog blijven, dus dat is al iets. En het is misschien ook wel gewoon de ideale dag om veel sport te volgen vanuit de luie zetel. Vandaag onder meer de laatste dag van de Giro bij de vrouwen. Dat volg je vanmiddag allemaal op VRT Canvas. En na de Rode Duivels gisteren speelt ook onze nationale ploeg bij de U17 vandaag hun EK-finale. Dat is best uniek, dus misschien volg je dat ook wel. Is dat een beetje hoe jouw zondag eruit ziet? Heb ik een juiste inschatting gemaakt? Of heb je hele andere plannen? Dan mag je die ook altijd eens delen in de Top Radio BER.
1: Bram, die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
2: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Viking.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
3: En zo'n grote badeend.
2: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
4: Wit-wit?
5: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
4: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
7: Top! We make you move.
8: Woehoe, yeah. You know.

Stond vorig jaar op 580 in onze Summer Be Dizend, Pausa and the Adventures of Stevie V met Dirty Cash. Heel benieuwd waar ze dit jaar ergens gaan eindigen. Erika uit Dendermonde stuurt ondertussen dat ze ziek is opgestaan vanochtend, maar dat de muziek van Top gelukkig wel veel goed maakt. En Stijn uit Aartselaar is op vrijgezellen weekend. Hij heeft gisteravond tijdens het avondeten een soort contract ondertekend, waardoor hij nu de rest van de dag afhankelijk is van de beslissingen van zijn vrienden. Altijd de kleine lettertjes lezen, hè.

0: zouden ze gisteren de Zweedse nationale feestdag gevierd hebben. Axel en Ingrosso, More Than You Know, op jouw zondagochtend hier bij Top. En ik moet straks nog een welgemeende dankjewel uitdelen aan iemand die ik totaal niet ken, maar die iemand heeft vrijdagnamiddag misschien wel mijn leven gered.
1: Sst, luister.
2: Summerfields!
1: Hoor je het ook?
2: Summerfields!
1: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
3: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Oh, rosébeken.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
5: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

0: Het heeft deze week niet veel gescheeld of ik had hier vandaag niet meer gezeten zonder overdrijven. Je weet het, ik ben vrijdagavond met een paar collega's naar de K3 Originals geweest in de AFAS-dom in Antwerpen. En ik had onderweg naar daar nog een klein hongerke, dus ik dacht ik ga nog snel iets eten in een tankstation langs de snelweg. Dat is toch ook nog altijd net iets goedkoper dan in de AFAS-dom zelf. Dus zo gezegd, zo gedaan, na lang twijfelen had ik uiteindelijk een Mexicano uit die warmhoutkast genomen. Ik wil die betalen en die man achter de kassa, die kijkt heel raar. Die zei niets, plots liep die weg en hij keerde terug met een tweede collega en die keek al minstens even raar naar dat bakje waar die Mexicano in zat. En die vrouw kijkt mij aan en ze zegt, meneer, ik denk dat je best iets anders kiest, want dit is niet zo goed voor je gezondheid. En ik had echt zoiets van...
1: Pardon, doe normaal!
0: En blijkbaar was die snack gewoon niet genoeg gebakken en ik had dat niet gezien toen ik hem uit die kast haalde. Dus, eind goed, al goed. Kleine Mexicano-fobie ontwikkeld, dat wel. Maar ik ben die kassamedewerker wel eeuwig dankbaar. Je weet nooit hoe zoiets afloopt. Dit had veel erger kunnen zijn.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
3: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
4: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

Rianne van Offenbach samen met Norma Jean Martin en Overdrive. In de tijd waarin we ons hele leven lang trouw blijven aan de buurt waar we opgegroeid zijn, lijkt voorbij, las ik deze week. We verhuizen steeds vaker en ook steeds sneller. In Vlaanderen is het aandeel eeuwige blijvers ondertussen gezakt tot 49%. Dat is gebuist. Ed Sheeran, dat is wel zo iemand die trouw blijft aan zijn thuisstad. En hij heeft dat deze week ook nog maar eens bewezen met een verrassingsconcert. En op een groot plein in zijn thuisstad begon hij plots al zijn grootste hits te spelen. Sommige kinderen hebben daar zelfs wat school voor geskipt om dat concert te kunnen meemaken. En ik snap dat eigenlijk wel, want je krijgt ook niet elke dag de kans om Ed Sheeran van zo dichtbij te zien. Dit is hem nog eens met zijn Azizam.

schopt het van TikTok-filmpjes maken tot een plek op de affiche van Tomorrowland deze zomer. Thomas Gray kreeg je en Rumors. En deze maakt dan weer kans op een plek in onze Summer Beat 1000, denk ik. Jason Derulo, right?

Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Stop!
6: Zometeen terug naar 2013 met Macklemore en Ryan Lewis. 10 uur, Laura Breysink.
7: Goedemorgen. 1 op de 3 KMO's in ons land vreest voor spanningen op de werkvloer door de loontransparantie. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. De Europese richtlijn gaat vandaag in. Daardoor moeten bedrijven duidelijker communiceren over wat mensen verdienen. Zowel naar werknemers als naar sollicitanten toe. Maar ons land heeft uitstel gevraagd omdat er nog geen wettelijk kader is. KMO's hebben 2 grote bezorgdheden, zegt Anneleen Verstraten van SD Works.
8: Voornamelijk de vrees dat medewerkers onder zichzelf hun loon gaan bespreken en vergelijken. De tweede ligt voornamelijk op het praktische vlak. Wat komt erbij kijken? Wat zijn nu mijn to-do's? Wat moet ik doen om te voldoen aan die toekomstige verplichtingen? En tegen wanneer? En wat brengt dat allemaal met zich mee?
7: Er zijn trouwens maar 3 Europese lidstaten die de loontransparantie hebben ingevoerd. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Dat melden de lokale autoriteiten. Net vandaag zit Oekraïns president Zelensky in Londen samen met enkele Europese leiders over de oorlog. Zelensky vroeg deze week trouwens nog om een 1-op-1 gesprek met Russisch president Poetin, maar die heeft dat geweigerd. In het zuiden van Libanon zijn 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Het gaat om 2 vrouwen. Er vielen ook 22 gewonden. Israël en Libanon spraken in april nogthans een wapenstilstand af, maar in de praktijk gaat het geweld gewoon voort. Vooral omdat de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah niet akkoord gaat. Gisteren kwamen bij gevechten ook 2 Libanese en 3 Israëlische soldaten om in Zuid-Libanon. Afwisselend zon en wolken en het blijft zo goed als droog, tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.
0: Dit is Top. Alexander Balkens.
6: Spanningen op het werk door die loontransparantie, hier alles behalve spanningen, want ik deel mijn playlist met heel veel plezier met jou.
0: Top.
6: De change Jennifer Lopez en David Guetta.

schoolfeest van het vierde leerjaar in 2013 moet dat geweest zijn bij meester Simon. Ik weet het nog goed, ik heb daar toen een dansje op gedaan op deze kentholders van Macklemore en Ryan Lewis, inclusief baggy jeans en gouden kettingen. Het zag er niet uit, maar we dachten tenminste dat we helemaal in de mode waren. Zometeen gaan we opwarmen voor de Dance Top 1000 Shuffle met een van jouw favoriete tracks uit de lijst. Eerst nog deze Coily Ray en Player.

0: was gisteren namiddag ook met heel veel suiker in Lollyland in Moeskroen. Niet met deze Robin Schulz, wel dankzij onze eigen Bart-Jan de Prater. Die heeft daarvoor een candy rave gezorgd. Ik verwacht morgen namiddag toch minstens een verslag van hoe dat geweest is.
1: Duizend. Flashback.
0: En vanavond misschien ook wel een kleine rave in je living of in de auto onderweg naar je kot. Ik zeg zomaar iets, want Christophe Abs die shuffelt tussen 6 en middernacht vanavond door het beste uit de Dance Top 1000. En wij gaan daar nu ook al voor opwarmen liever. Ik heb 2 tracks geselecteerd en jij mag kiezen welke ik nog eens moet draaien.
1: 584.
0: Stuurt zometeen 1 door in de Top Radio BE app als je gaat voor een vluchtje schaamteloos binnen die Dance Top 1000 met Cascada en Every Time We Touch.
1: 141.
0: En je stuurt het cijfer 2 door voor Calvin Harris en Rihanna. Die staan in de bovenste helft van die Dance Top 1000 met deze We Found Love. 1 is dus Cascada Every Time We Touch en 2 Calvin Harris en Rihanna met We Found Love. Welke van die 2 mag het voor jou zijn? Zometeen stuur je favoriet maar door in de Top Radio BE app.
1: Deze zomer dan.

0: vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: We make you move.
7: Top!
8: Hey, senior Balkens! Je moet dan hier nou een...

0: Media Lab. 9:40 en het is al prijs bij Shaboozy.
1: Everybody at the bar getting tips.
2: Gelicht!
0: De barsong op de zondagochtend van Top. Vorige week woensdag was er hier bij Top de laatste Club Midweek met Jens en 1T voor de start van de zomerfestivals. En ze konden geen betere laatste gast uitkiezen, want het was er een die deze zomer ook wel deels gaat kleuren. Brian V kwam ergens in april als hit uit Hit of Shit met zijn nieuwste single Where Have You Been. En hij vertelde toen ook bij Jens en 1T in die laatste Club Midweek van het seizoen waarom hij die track zo graag wilde maken.
3: Ik had het helemaal gehad met wat duistere pop die nu op dit moment eigenlijk er is. Mm-hmm. En hadden we gedacht van, weet je wat, ik wil die zomersound van 2016, zeg maar. Ja. Sam Felt, Robin Schulz, dat soort dingen. Ja. Wil ik helemaal terugbrengen. Ja. En daarom hebben we Where Have You Been gemaakt.
0: Een zomers eind te maken, een beetje in de stijl uit 2016. Het is hem ook wel aardig gelukt. Die Brian V kwam in april dus als hit uit Hit of Shit. En ondertussen staat Where Have You Been ook al 8 weken in de top hit 40. Deze week op 21.

0: Sigma en Rita Ora Coming Home. En met welke track gaan we opwarmen voor onze Dance Top 1000 Shuffle hier vanavond met Christophe Abs? Ga je voor nummer 584, daar vinden we Cascada, Every Time We Touch, dan stuur je cijfer 1 door. En ga je voor nummer 141, Calvin Harris en Rihanna, We Found Love, dan stuur je cijfer 2 in de Top Radio BE app. 1 of 2, ik zie het nu heel graag binnenkomen via een berichtje.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, rosébeken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag.
4: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.

0: bericht van Sarah in de Top Radio BE-app. Ze wordt een beetje ongeduldig, want ze staat al 10 minuten te wachten voor de deuren van haar ouders. En ze durft niet naar binnen te gaan voor ze weet wie er wint vandaag.
1: Flashback.
0: Want zondagavond is traditiegetrouwe Dance Top 1000 avond bij Top. Tussen 6 en middernacht hoor je dan Christophe Abs met het beste uit de lijst. En zondagochtend is het moment waarop wij al opwarmen daarvoor met een track uit die Dance Top 1000. Vanochtend kon je gaan voor
1: 584.
0: Vlugje schaamteloos binnen die Dance Top 1000 met Cascada en Every Time We Touch. Of je kon ook kiezen voor
1: 141.
0: Daar vinden wij Calvin Harris en Rihanna met We Found Love. Sowieso twee supergoeie tracks, anders zouden ze niet in die Dance Top 1000 staan natuurlijk. Maar ik kan er wel maar één draaien en jij mocht mee beslissen. Melissa uit Middelkerken gaat voor optie 1. Cascada Every Time We Touch stuurt ze voor Karen uit Schilde. Mag het de tweede keuze zijn, Calvin Harris en Rihanna We Found Love. Ook Samantha uit Kokzijde gaat voor We Found Love. Maar Anne, Carrie, Diego, Evelien zag ik nog. Die hebben er allemaal nog een paar stemmen bij gedaan voor Cascada en Every Time We Touch hier.
1: Dit is Top 584.

0: meer dan terechte winnaar in die Dance Top 1000 flashback. Cascada, Every Time We Touch bij Top. En vanavond dus veel meer van dat in de Dance Top 1000 shuffle met Christophe Abs tussen 6 en middernacht.
1: Dit is Top.
2: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Alleen, wat zie je wel mee?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko?
2: Mo.
3: België.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hokken. Je dwozen.
2: Ja, dat wel.
4: Mo van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
5: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
6: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
7: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
4: Moduvan.
8: Liquid dat er wint, wie er mooi, ik kom in het zak slimmer.
9: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
12: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
13: Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
14: Nee. Met een auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
15: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
16: Ga je mee iets drinken?
17: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
16: Dat kan toch via je gsm?
18: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.
19: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen soinboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
20: We make you move. Top new truck, big

Ik zag op de Instagram van de mannen van Meduza een Don't Wanna Go Home remix contest. Iedereen kon dus een remix maken van die nieuwe song en die gewoon insturen. Ondertussen hebben ze wel al 3 finalisten gekozen. En als je die eens wil horen, dan moet je dus eens naar die Instagram van Meduza gaan. Hier blijf je sowieso voor het echte werk. Don't Wanna Go Home van Meduza hoor je straks nog bij Top na Fall and What Had samen met Prau. Dit is Changes.

is nu een goede summerbeat. Iets met... Ja, en ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten.

0: Your Summer Beat. Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Dit is Stop!
2: Het WK voetbal komt eraan en dat voel je met Shakira en Burna Boy. 11 uur, Laura Breisink.
3: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen. Het
4: zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's Me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
3: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. In de Gaza-strook zijn zeker 10 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt de civiele bescherming. Volgens Israël werd bij de aanvallen een commandant van de terreurgroep Hamas gedood. Sinds oktober geldt officieel een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Al zouden er sindsdien nog bijna 1000 Palestijnen gedood zijn. In het wielrennen beginnen de renners rond deze tijd aan de eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné en een soort mini-ronde van Frankrijk. Blikvangers zijn het Franse toptalent Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro. Titelverdediger Tadej Pogacar en Giro-winnaar Jonas Vingegaard zijn er niet bij. Onze landgenoot Kian Uitenbroek smikt op een goed klassement.
5: We willen daar hier ook geen echt resultaten op plakken, omdat het nog een beetje moeilijk is om te zeggen waar ik sta. Maar ja, richting top 10 in klassement of zo is goed.
3: Het wordt meteen een pittige etappe met 5 beklimmingen en een aankomst bergop. Afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog. Maxima tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust. Rond 21 graden.
2: Dankjewel Lore, het is dik 10:55. Een hele goede morgen. Rustig op de weg, maar het gaat traag op de A12 van Bergen op Zoom naar Antwerpen. 5 minuten extra tussen Zandvliet en Berendrecht. En op een andere plaats in de file gaat het normaal gezien vlotter dan dat.
1: Dit is Stop! Alexander Balkens.
2: Over 4 dagen begint het WK voetbal aan de andere kant van de wereld. Van WK-gekte voorlopig maar weinig sprake. Van een anthem gelukkig wel.

0: dat is vanaf morgen weer de vraag van 1000 euro. Where did you go?
1: Top delivery.
0: Want onze koerier gaat weer op pad met onze gouden tankkaart ter waarde van 1000 euro dus. Bestemming, een willekeurige voordeur ergens in Vlaanderen. Misschien wel die van jou. En als je de deur op het juiste moment opendoet en de code van onze kluis kent, dan is dat tankbudget voor jou. Tegen al mijn verwachtingen in ging dat deze week verbazingwekkend goed. Want bijna alle voordeuren gingen op tijd open.
2: Wat is het eerste cijfer?
3: De 9.
2: Het tweede cijfer?
3: De 5.
2: En dan het laatste cijfer?
3: 7.
2: De koffer is open!
4: Ja! Yeah!
1: Nog 9. 8. 7. 6. En de tijd stopt.
2: Kistje is net open!
1: Haast u.
2: Open gaan.
4: 7.
2: Nog binnen de tijd.
4: 6.
2: Gaat die persoon binnen de tijd nog het pakketje open doen? Ik ben checken als de tijd.
4: Stop de tijd!
2: Oh, dat stopt de tijd. De tijd is om.
5: Hallo?
6: Ken je de code?
3: Ik ken de code, ja.
4: Ja, ja, ja!
0: Vijf voordeuringen gingen deze week op tijd open. Alleen luisteraar Vanessa was net te laat voor die gouden tankkaart. We spelen vanaf morgenochtend dus gewoon verder. Ergens tussen 7 en 8 gaat onze koerier weer op pad. Dus als je ingeschreven bent, dan blijft die inschrijving gewoon geldig. Als je nog niet ingeschreven bent, dan kan je dat nog snel gaan fixen op onze website topradio.be. Want zo'n gouden tankkaart met 1000 euro tankbudget, daar kan je toch wel eens iets mee in deze dure tijden.

0: set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de spoiler room op Camping Kitsch Club.
1: Schrijf hem er nu snel in op campingkitschclub.be.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
4: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
3: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
4: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
7: Ik kies Unlimited Internet.
6: En 5G.
7: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
11: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
12: En zo'n grote badeend.
11: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
13: Caraïbisch blauw.
14: Of tropisch groen.
15: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
15: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op

0: 5:30 op zondag voormiddag. Heel fijn dat je top hebt opstaan.
1: Dit is top.
0: En vrijdagochtend was het hier dubbel feest bij Jeroen en Koen met een tussen aanhalingstekens gewone weekendwaanzin en dan ook nog eens een turbo weekendwaanzin samen met Omdat het kan en Average Rap. Die twee hebben een nieuwe single uit, Turbo, zo heet die.
2: Oh,

Ze zijn hier komen voorstellen bij Jeroen en Koen in de ochtend. En ze hebben dus meteen ook voor een extra stevige start van je weekend gezorgd. Met die turbo weekendwaanzin. En die kan je nog eens herbeluisteren in de Top Radio BE-app. Het is met beeld en al erbij. It's

0: Straks ga ik luisteraar Lex nog blij maken. Jij gaat er ook sowieso gelukkig van worden, want Lex vroeg in de Top Radio BE-app of ik Talk to You van Another en 54 Ultra nog eens kan draaien. En ja, ik ga dat doen. Sowieso voor 12 uur gaat het nog gebeuren. Dat is bij deze beloofd.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Kessie, Keno, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
11: Volkswagen.

0: Ze staan tussen de speciale vermeldingen in onze Top Hit 40, maar wel met een speciale vermelding die je liever niet hebt, die van sterkste daler. Min 7 deze week voor Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love. De volledige lijst van die Top Hit 40 check je trouwens op onze website topradio.be. Top! En je weet dat het festivalseizoen eraan komt als de eerste podia hier en daar al opgebouwd worden. Ik zag op de socials van het Sunrise Festival dat ze daar al druk in de weer zijn in de Leelse Berg in Gierle. Het gras is al goed gemaaid, de eerste tenten staan ook al op het terrein, zag ik. En ik hoop dat ze nog wat plaats overlaten voor ons, want wij gaan daar ook naartoe met onze Your Summer Beat by Mentos Silent Disco. Tijdens het weekend van 26, 27 en 28 juni gaat het allemaal gebeuren daar.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: cultuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je bij wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baie.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
3: Modu van.
2: Liquid dat er wint. Wie er mooi kom je net de zak slimmer.
5: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
6: We are. Zeg, Sjokke, zijn jij nu al terug met je camionet?
7: Camionet? Een vlamjonet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en RD.
8: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
9: Ga je mee iets drinken?
10: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
9: Dat kan toch via je gsm?
11: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.
12: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
13: Land of Love, zaterdag 29 augustus, tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info,

wel medelijden met de tracks die vorig jaar in onze Summer Beat 1000 stonden, want sowieso gaan er een paar plaats moeten maken. Onder andere voor deze Another en 54 Ultra met Talk To You. Het zal dus sowieso weer een hele spannende lijst worden. Vanaf maandag 15 juni dus in die Summer Beat 1000. En de top 20 kan je nog steeds door elkaar schudden door te stemmen op jouw favoriet via onze website topradio.be.

heel eerlijk te zijn, ik denk niet dat Britney Spears een echte keukenprinses is, maar haar lasagne zou ik toch wel graag eens proeven, want daarmee probeerde ze onlangs nog aan een alcoholcontrole te ontsnappen. Ze deed een poging om de agenten om te kopen, zodat ze niet moest blazen door ze gewoon thuis uit te nodigen, bij haar thuis, en ze beloofde dat ze lasagne zou maken. Dus dat moet sowieso een goed recept zijn. Het ideale recept voor een goede zondag is de Global Dance Chart met Koen, de Dance Top 1000 Shuffle met Christophe en na de Top Headlines van 12 uur niet zwanzen, maar dansen met de beste muziek in de mix. En dit is Britney nog eens. Toxic.

0: wordt duurder. De winkelkar, een festivalticket. En tanken. Behalve als je naar Top luistert. Top Delivery is terug. Onze koerier levert elke dag een gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. Schrijf je nu in, luister volgende week Top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dit is Top! Top Headlines.
5: Goedemiddag. De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen. Het
6: zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via iets.me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer, het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
5: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een record aantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook om dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Pannen.
7: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zult op alles wel iets van kritiek kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
5: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid in Spanje zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudi. En in het wielrennen zijn de renners bezig aan de eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné en een soort mini-ronde van Frankrijk. Blikvangers zijn het Franse toptalent Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro. Titelverdediger Tadej Pogacar en Giro-winnaar Jonas Vingegaard zijn er niet bij. Wout van Aert wel. Hij rijdt zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn overwinning in Parijs-Roubaix.
8: Ik verwacht dat het een superzware week gaat zijn. Het is altijd een van de zwaarste koersen van het jaar. Dat wil ook automatisch zeggen dat er niet heel veel kansen zullen zijn voor niet-klimmers. Maar er zijn wel een paar lastigere ritten waar het in de finale of lak is. Dan misschien of in de sprint of vanuit een vlucht wel een kans kan zijn voor mezelf.
5: Het is meteen een pittige etappe met 5 beklimmingen en een aankomst bergop. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden.

0: vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes. Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Sst, luister.
2: Summerdeals!
1: Hoor je het ook?
2: Summerdeals!
1: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
3: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zou je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krijkemeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Modu van.
3: Liquidator wint, Wiedermann, ik kom in het de zak slimmer.
4: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: 5 sheets of high-power bladder acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.
1: Oeh, Bram, die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
2: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Viking Obstacle Run. Luister volgende week naar Bram en win je tickets voor de meest avontuurlijke obstacle run van België.
1: En dan is het nu tijd voor recovery.
2: Top, we make you move.
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op hyundai.com.
2: Dit is Top. Top Headlines.
6: Een goeiemiddag. De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen. Het
7: zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's.me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
6: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een record aantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook over dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Pannen.
8: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zult op alles wel iets van kritiek kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
6: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudi. Een Amerikaanse turnkampioene Simone Biles ligt in het ziekenhuis. Op sociale media schrijft ze dat ze aan de dood ontsnapt is. Maar wat er precies gebeurd is, zet ze er niet bij. Ze noemt het wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles is 29. Ze won in haar carrière 7 Olympische titels en 23 wereldtitels. Het is nog niet zeker of ze over 2 jaar meedoet aan de Spelen in Los Angeles. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.

0: budget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora!
3: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op Colora.

0: Sam die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Viking Obstacle Run. Luister volgende week naar Bram en win je tickets voor de meest avontuurlijke obstacle run van België.
0: En dan is het nu tijd voor recovery.
1: Top, we make you move.
2: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
6: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Motorpech in Nice.
3: Oh.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dit is Stop! Headlines.
5: Een goedemiddag. Het parquet onderzoekt de woningbrand van gisteren in Waver in Waals-Brabant. Daarbij vielen twee doden, een jongen van 16, de zoon van de eigenaar en een jonge vrouw, mogelijk een buitenlandse studente. Dat wordt nog onderzocht. Vier andere mensen raakten gewond bij de brand. Volgens het parquet is er geen sprake van kwaad opzet. Mogelijk was er een probleem met een stookolietank in de kelder. In Armenië zijn er vandaag parlementsverkiezingen. Belangrijk voor de pro-Europese premier Pachinian. De oppositie is pro-Rusland. Europese waarnemers houden in de gaten of alles eerlijk verloopt. Onder hen CD&V-parlementslid Frankie de Mon.
6: Want deze verkiezingen die vinden in Armenië plaats op een belangrijk moment. Het land probeert eigenlijk nauwer samen te werken met de Europese Unie. En als waarnemer gaan we hier beoordelen of eigenlijk de verkiezingen onafhankelijk verlopen en het eigenlijk gaat via democratische standaarden.
5: Naast de spanningen met Rusland strijdt Armenië ook al jaren met de buurland Azerbeidzjan over de enclave Nagorno-Karabakh. De Amerikaanse turnkampioene Simone Biles ligt in het ziekenhuis. Op sociale media schrijft ze dat ze aan de dood ontsnapt is, maar wat er precies gebeurd is, zet ze er niet bij. Ze noemt het wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles is 29. Ze won in haar carrière 7 Olympische titels en 23 wereldtitels. Het is nog niet zeker of ze over 2 jaar meedoet aan de Spelen in Los Angeles. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Kessie, Kenno, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immos Koopman!
8: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
9: En zo'n grote badeend.
8: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?

0: domein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Alleen, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baaien.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
1: Ja, dat wel.
0: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
3: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
0: Moduvan.
2: Liquidator wint. Wiedermaal, ik kom in het zak slimmer.
4: BR. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder aan een afpomp?
5: Ga zo wagger, ja. Ik heb mijn uitlaten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
0: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
6: Ga je mee iets drinken?
7: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santos.
6: Dat kan toch via je gsm?
8: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santos.be.
9: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
10: Land of Love, zaterdag 29 augustus, tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info,

0: met je retro set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de spoiler room op Camping Kitsch Club.
1: Schrijf hem er nu snel in op campingkitschclub.be.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Dit is Top! Top Headlines.
4: Goedemiddag. Het parket onderzoekt de woningbrand van gisteren in Waver in Waals-Brabant. Daarbij vielen 2 doden, een jongen van 16, de zoon van de eigenaar van de woning, en een jonge vrouw, mogelijk een buitenlandse studente. Dat wordt nog onderzocht. 4 andere mensen raakten gewond bij de brand. Volgens het parket is er geen sprake van kwaad opzet. Mogelijk was er een probleem met een stookolietank in de kelder. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo, naar aanleiding van de ebola-epidemie die daar heerst. Officieel is er sprake van 500 besmettingen. Vermoedelijk ligt het echte cijfer een pak hoger. Europa heeft al meer dan 100 miljoen vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. 2 weken geleden vertrok vanuit ons land nog zo'n 100 ton aan noodmateriaal. In Armenië hangt spanning in de lucht tijdens de parlementsverkiezingen. Aan meerdere stembureaus was sprake van valse bommeldingen. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Huidig pro-Europees premier Pashinyan neemt het op tegen de pro-Russische oppositie. CD&V-parlementslid Frankie de Mon is ter plaatse als waarnemer.
5: Pashinyan is al jaren aan de macht en die probeert een betere verhouding met Europa te krijgen zonder als het ware te bruskeren naar Rusland. Het is als het ware de vraag van, zal de bevolking pro-Europese stemmen of zullen ze toch wat terughoudender zijn?
4: Volgens de Armeense minister van Binnenlandse Zaken zijn de bommeldingen bedoeld om de verkiezingen te beïnvloeden. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.

Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Caraïbisch blauw
4: of tropisch groen.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op

Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be. We
4: are. Zeg Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
5: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready.
6: We are. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
7: Ga je mee iets drinken?
8: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
7: Dat kan toch via je gsm?
9: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.

0: de winkelkar, een festivalticket en tanken. Behalve als je naar Top luistert. Top Delivery is terug. Onze koerier levert elke dag een gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. Schrijf je nu in, luister volgende week Top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dit is Top! Top Headlines.
3: Een goede middag. Theo Franke wil relschoppers op legerdienst sturen om hen daar meer respect en discipline bij te brengen. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de rellen eerder deze week in Brussel na de hervormingen in het Franstalig onderwijs.
4: We kunnen kijken als dat in de regering wordt beslist. Ik ben daar niet alleen, maar ik ben altijd bereid om te kijken en daar bijvoorbeeld ook een verhaal te brengen van nog wat meer drill, nog meer discipline voor een aantal van die jongeren die compleet van God los zijn. Voor mij is dat bespreekbaar. Dat zit niet alleen bij Defensie, maar zoals u weet, Defensie staat altijd paraat.
3: Een verplichte legerdienst voor alle jongeren is volgens Franke op dit moment niet haalbaar. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo, naar aanleiding van de ebola-epidemie die daar heerst. Officieel is er sprake van 500 besmettingen. Vermoedelijk ligt het echte cijfer een pak hoger. Europa heeft al meer dan 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. 2 weken geleden vertrok vanuit ons land nog zo'n 100 ton aan noodmateriaal. De Fransman Alex Baudin heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam solo over de finish tijdens deze openingsrit. Hij had 31 seconden voorsprong op een groepje dat moest sprinten voor het podium. Plaats 2 ging naar onze landgenoot Ramses de Bruyne. Het brons was voor een andere Fransman, Léo Bissiot. Wolken en opklaringen de rest van de dag en avond. Het blijft droog en temperaturen rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.

0: als jij op dit ogenblik denkt van, bah, dat weekend, dat is toch niet te veel soeps buiten?
1: De zon schijnt altijd, alleen zijn soms de wolken ervoor.
0: Voilà, zeg. Ja, nu kunnen we helemaal beginnen aan een nieuwe GDC40. En hoe klonk deze lijst vorige week?

van Bibi Rexha en gaat ze daar nog een zevende week bij doen? Dat ontdekken we vandaag in een nieuwe GDC 40. Dit is ondertussen een nummer dat al 17 weken in de lijst staat.

0: Vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos Vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah. De Tiguan Gold Edition is standaard

0: uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
3: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: Immoscoop!
2: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongens.
7: Dat is wel een held, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
11: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
12: En ook uw budgetvakantiepech.
11: Wat?
12: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
11: Oh nee.
12: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
13: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
15: Sorry, Parties WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.

Zou het kunnen dat Hugel in 2026 een gooi doet naar de zomerhit 2026? We gaan het eens beoordelen. Dit is Hugel en Ultra Nat.

0: Domein, De Krekenmeerse, Dream Beats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
4: Ga je mee iets drinken?
5: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
4: Dat kan toch via je gsm?
6: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.

zit nog in de ontkenningsfase. I Think I'm Addicted, Oscar Metcalf met Haley Joel in de 25e week op 26 beland. En nu gaat iemand zijn excuses aanbieden. Topic en Becky G, wat ze allemaal hebben uitgestoken, geen idee. Maar ze hebben er wel een liedje over gemaakt. 25, sorry papi.

0: deze week plus 2. Frankie Rizzardo. En af en toe heb ik een wistje datje. Ook deze week. Want Rizzardo betekent krullenbol. Dus we gaan even een foto moeten opzoeken van Frankie Rizzardo. Maar ik denk dat we wel weten wat we gaan zien. Deze week staat hij op 21. En zometeen de beste 20 uit de GDC 40.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Dit is Top! Top Headlines.
4: Een goede middag. Theo Franke wil relschoppers op legerdienst sturen, om hen daar meer respect en discipline bij te brengen. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de rellen eerder deze week in Brussel na de hervormingen in het Franstalig onderwijs.
5: We kunnen kijken als dat in de regering wordt beslist. Ik ben daar niet alleen, maar ik ben altijd bereid om te kijken en daar bijvoorbeeld ook een verhaal te brengen van nog wat meer drill, nog meer discipline voor een aantal van de jongeren die compleet van God los zijn. Voor mij is dat bespreekbaar. Dat zit niet alleen bij Defensie, maar zoals u weet, Defensie staat altijd paraat.
4: Een verplichte legerdienst voor alle jongeren is volgens Franke op dit moment niet haalbaar. Een Fransman van 20 moet voor de onderzoeksrechter komen na het zware ongeval gisteravond in Waregem. De politie wilde de man tegenhouden omdat hij veel te snel reed. Maar hij vluchtte weg en veroorzaakte daarbij meerdere ongevallen. De politie kon hem uiteindelijk oppakken. Hij had geen rijbewijs. Het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft zijn dreigingsniveau opgetrokken tot het hoogste niveau. Dat bericht de Amerikaanse media. Aanleiding zou een poging zijn van Israël om gevoelige informatie te krijgen. Professor internationale politiek David Kriekemans.
6: Ik denk dat het vooral echt gericht is op wat is de Amerikaanse positie in de oorlog in Iran en Israël in Libanon. Zelfs als de Israëlische regering daar 1 of 2 uur wint, kan dat al strategisch belangrijk zijn, omdat Netanyahu dan een telefoontje kan plegen naar Donald Trump of een of ander gebaar.
4: De VS en Israël zijn eigenlijk bondgenoten in deze oorlog in het Midden-Oosten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil de chatbot grondig hervormen. Twitter naar eigen zeggen een super-app van maken, waar ook programmeertools en beursexpertise in verwerkt zit. Dat schrijft de Financial Times. Zo zou de app bijvoorbeeld voor jou meteen een reis kunnen boeken of je agenda kunnen organiseren. De aanpassingen zouden ergens de komende weken worden doorgevoerd. En de Fransman Alex Baudin heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam solo over de finish tijdens deze openingsrit. Hij had 31 seconden voorsprong op een groepje dat moest sprinten voor het podium. Plaats 2 ging naar onze landgenoot Ramses de Bruyne. Het brons was voor een andere Fransman, Léo Bissiot. Wolken en opklaringen de rest van de dag en avond. Het blijft droog en temperaturen rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
3: Dit is Top! Global Dance Chart. Koen van der Sloten.

En wij mogen beginnen aan de 20 beste van de GDC 40. Met Adam Port, S.G. Lewis en Kai Music.

met Release the Pressure. En wat is de langste track die wij ooit helemaal bovenaan hadden in de GDC 40? Wel deze. Wat een gouden combo, David Guetta en Bebe Rexha. Dit is Sad Girls, komt nieuw binnen deze week op 16. It's

0: Alles wordt duurder. De winkelkar, een festivalticket. En tanken. Behalve als je naar Top luistert. Top Delivery is terug. Onze koerier levert elke dag een gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. Schrijf je nu in, luister volgende week Top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
3: En zo'n grote badeend.
2: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
4: Wit-wit?
5: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
4: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
11: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.

0: Is er iemand op dit ogenblik aan het luisteren die er zou willen uitzien als Ed Sheeran?
1: I'm happy that a majority of the world don't look like me, because maybe less people get laid.
0: Het lijkt hem dus geen goed idee. Het was wel een goed idee om in de studio te gaan zitten met Martin Garrix. Stay.

Zou Bebe Rexha er een zevende week kunnen bij doen? Dat gaan we samen ontdekken in de finale van de GDC 40. De beste team van het moment. Met nu John Summit en de Chainsmokers en Ilse. Dit is All The Time.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eenderwaar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
6: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
7: Laan de Vlaar. Zaterdag 29 augustus, Tor Hout. 5 stages, meer dan 50 artiesten.

Wacht eens even, ze hebben die al eens niet tegengekomen vandaag. Kygo. Opnieuw met Card of Fate en That's When You Know. Dit is ook wanneer jij weet dat wij aan de top 3 gaan beginnen. Doen we met deze Prospa en Clooney en het heet...

0: is de vijfde week van deze Another and 54 Ultra met Talk to You. Hetgene wat ik nu aan het doen ben. Zou het kunnen dat Bebe Rexha opnieuw een zevende week op één staat? Het is wel iemand die het niet zo gemakkelijk heeft gehad.
1: What is my religion when I'm feeling a little confused or whatnot? And I said, music. And music is my new religion.
0: Voilà, op moeilijke momenten heb je gelukkig de muziek. En dat is meer dan voldoende. Ze staat voor de zevende week op rij. Helemaal bovenaan, Bebe Rexha met New Religion. Global Dance.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Stop!
3: Geen chronologisch lesje zometeen na Topperlijns van 6. De Dance op 1000 helemaal geshuffeld. Lore heeft nieuws voor jou. Goedenavond.
4: Een goede avond. Bij de loodsbrand gisteren in Anderlecht zijn verschillende doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Hoeveel precies, dat wil het parket niet zeggen. Volgens de krant La Libre gaat het al zeker om 2 slachtoffers. Door de brand werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd. 50 bewoners werden een tijd lang geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Hechtel-Exel in Limburg is vannacht een juwelier overvallen. 2 inbrekers vernielden er de volledige etalage en gingen aan de haal met goud en juwelen. De daders zijn nog steeds spoorloos, zegt burgemeester Jan Dalemans.
5: De politie was onmiddellijk ter plaatse en ze hebben de wagen nog zien wegrijden. Ze hebben ook de wagen nog achtervolgd, maar het was een BMW 1 die tegen hoge snelheid vertrokken is. Ja, de politie heeft het niet kunnen volgen. De buren hebben het gefilmd, hebben ook foto's getrokken. Dus ze hebben ook de auto kunnen volgen via A- en B-camera's. Hopelijk heeft dat een beetje resultaat om toch de daders te vinden.
4: Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies gestolen is. Dat wordt nog onderzocht. Het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft zijn dreigingsniveau opgetrokken tot het hoogste niveau. Dat berichten Amerikaanse media. Aanleiding zou een poging zijn van Israël om gevoelige informatie te krijgen. Professor internationale politiek David Kriekemans.
6: Ik denk dat het vooral echt gericht is op wat is de Amerikaanse positie in de oorlog in Iran en Israël in Libanon. Zelfs als de Israëlische regering daar 1 of 2 uur wint, kan dat al strategisch belangrijk zijn, omdat Netanyahu dan een telefoontje kan plegen naar Donald Trump of een of ander gebaar.
4: De VS en Israël zijn eigenlijk bondgenoten in deze oorlog in het Midden-Oosten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil de chatbot grondig hervormen. Het wil er naar eigen zeggen een super-app van maken, maar ook programmeertools en beursexpertise in verwerkt zitten. Dat schrijft de Financial Times. Zo zou de app bijvoorbeeld voor jou meteen een reis kunnen boeken of je agenda kunnen organiseren. De aanpassingen zouden ergens de komende weken worden doorgevoerd. In Florence, in het zuiden van Frankrijk, hebben duizenden mensen meegelopen in een witte mars. Die werd georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat er donderdag vermoord werd teruggevonden. Ook haar ouders en broer liepen mee. In het onderzoek naar haar dood werd een verdachte van 41 opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Wolken en opklaringen de rest van de avond. Het blijft droog en temperaturen rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
2: Dit is Top!

DJ Forex, oftewel Alexander Schippers. 30 jaar is hij intussen al bezig in de scene en nog altijd een ras-echt showbeest op het podium als je hem bezig ziet. Op zaterdag 13 juni vind je hem trouwens terug op Legacy Festival in Mol. En ook wij van Top zijn daar van de partij met Your Summer Beat by Mentos. En zo is het alweer zondagavond. En je weet, zondagavond, dat is shuffelen door de Dance Top 1000. Met heel veel zorg en toewijding doen we dat. Cruise On op 497 in dat lijstje. Dit is Ice Bear.

3&1, legendarisch Duits DJ-duo was dat. Reflect 793 in de Dance Top 1000. Zeg, Nicky en Peter van Let's Go die reizen momenteel van Spanje tot Finland en van Roemenië tot Duitsland om op grote retrofestivals en cruises te spelen. En Peter heeft toch maar net de release van een gloednieuwe single Rise aangekondigd die op 12 juni officieel uitkomt. Volgende week is dat dus. Gone van Let's Go, 920.

0: deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 12 en 13 juni, Legacy Festival Mol. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah. We make you move.
0: Top Dance Top 1000 Shuffle. 851.

0: that you came.
1: Ja, tegenwoordig doen ze het onder de naam The Wanted 2.0. Eén bandlid die is overleden en enkele die hun eigen weg gingen intussen. En dus nog met twee, hè. Glad You Came 851. Zeg, Alve Tree, die komt met zijn nieuwe wereldtournee naar zowel Nederland als België. Koninklijk Circus te Brussel op 6 september is dat.

0: zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
1: Mm-hmm.
0: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
1: Dat klopt.
0: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
1: Yes.
0: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
1: Joehoe.
0: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
1: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
0: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

Turn Me On, dat is die track die de iconische synth-melodie van Yasuo's Don't Go uit 82 combineert met de vocals van First Choice Dr. Love. All of Heldens met Written in the Dance Top 1000 Shuffle hier bij Top 592 in het lijstje. Vanaf 28 juni tot en met 13 september neemt Swedish House Mafia elke zondag de openluchtstage van Ushuaia Ibiza over. En dit ga je daar ongetwijfeld ook te horen krijgen. Ik heb het over Lioness. Dit is Swedish House Mafia op 972.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio playlist vind je nu in de Top Radio app. Top, we make you move. Dit is de Dance Top 1000 Shuffle. Het beste uit de Dance Top 1000. 997.
1: Your attention please. All passengers for flight 643, destination Magic Music. Immediate boarding at gate number 7.

je weten, de titel Flight 643 is geïnspireerd op een echte KLM-vlucht. De tracknaam verwijst naar het vluchtnummer KL643, een destijds vaste rechtstreekse lijndienst van KLM tussen Amsterdam Schiphol en New York JFK. Het is destijds allemaal zowat begonnen met die track voor Chesto. 997 in de Dance Top 1000 Shuffle. Zeg, wanneer we het bij ons over Love is an Ocean hebben van R&B, dan gaat het vrijwel altijd over die legendarische Stevenson remix met de vocals van een toen nog maar 14-jarig meisje. Ooit bij Top, hier verkozen tot de ultieme retro houseplaat op 122 in de Dance Top 1000. Enjoy!

0: Moscow.
1: Apache wilde destijds in 1997 de intense sfeer en de underground vibe van de beruchte clubscene in Moskou nabootsen. En om volledig in die specifieke duistere sfeer te kromen, nam hij in de studio LSD. Maar eigen zeggen sloeg dat na een uur volledig in en was hij gewoon vol een bak aan het gaan, wat resulteerde in die specifieke sound van die plaat. Weet je dat ook meteen? Paranoid in Moskou 768. Top headlines van 7 zo meteen, na Junior Jack nog. Dit is Esamba.

is nu een goede summerbeat. Iets met... Ja! Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze

0: Your Summer Beat.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Dit is Stop!
4: De ultieme dansmarathon, maar wel met een twist. We shuffelen non-stop door de 1000 grootste plaatjes. Na Top Headlines met Aline.
5: Een goeie avond. Bij de loodsbrand gisteren in Anderlecht zijn verschillende doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Maar hoeveel precies is nog niet duidelijk. Volgens de krant La Libre gaat het al zeker om 2 slachtoffers. Door de brand werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd. 50 bewoners werden een tijd lang geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Hechtel-Exel in Limburg is vannacht een juwelier overvallen. 2 inbrekers vernielden er de volledige etalage en gingen aan de haal met goud en juwelen. De daders zijn nog spoorloos, zegt burgemeester Jan Dalemans.
6: De politie was onmiddellijk ter plaatse en ze hebben de wagen nog zien wegrijden. Ze hebben ook de wagen nog achtervolgd, maar het was een BMW 1 die tegen hoge snelheid vertrokken is. Ja, de politie heeft het niet kunnen volgen. De buren hebben het gefilmd, hebben ook foto's getrokken. Dus ze hebben ook de auto kunnen volgen via A- en B-camera's. Hopelijk heeft dat een beetje resultaat om toch de daders te vinden.
5: Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies gestolen is. Dat wordt nog onderzocht. In Fleurance, in het zuiden van Frankrijk, hebben duizenden mensen meegelopen in een witte mars. Die werd georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat er donderdag vermoord werd teruggevonden. Ook haar ouders en broer liepen mee. In het onderzoek naar haar dood werd een verdachte van 41 opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Bij een Russische droneaanval op Tsjernobyl is een nucleaire opslagplaats geraakt. Dat meldt Oekraïne. In de loods brak kort brand uit. De opslagplaats ligt in de buurt van de stilgelegde kerncentrale. De autoriteiten houden het stralingsniveau daar in de gaten en dat lijkt stabiel. Oekraïns president Zelensky noemt de aanval extreem laf. In Formule 1, de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Monaco gewonnen. Zijn 5e zege op rij al. De Brit Lewis Hamilton werd 2e, de Fransman Isaac Hadjar 3e. De Nederlander Max Verstappen moest kort na de start al opgeven door motorproblemen. Ook huidig wereldkampioen Lando Norris had problemen en moest opgeven. En de Monegask Charles Leclerc crashte op 10 rondes van het einde. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen begint droog, na de middag regen met kans op onweer bij 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.
0: Dit is Top!

De geniale architect achter dit project leeft tegenwoordig in alle rust in de regio Aalst. Jo Bogaert heet hij en Jakit K en MC Eric toeren nog steeds onder de vlag van Technotronic over de wereld heen, waar het publiek nog altijd woord voor woord meezingt met die Pump Up The Jam. Technotronic op 915. Zeg, de Sweet Lullaby sample, zegt jou dat iets? Dat is, Komodo, hè, van Mauro Picotto, die is daarop gebaseerd. Dit is 282, Mauro Picotto en Komodo.

de wereld in 2020 op slot ging door de coronapandemie, beloofde Sophie Tucker om elke dag live te streamen om hun fans op te vrolijken. En wat begon als een grap, hielden ze uiteindelijk meer dan 400 dagen achter elkaar vol. En dat leverde hen een gigantische trouwe online community op, de Freak Fam, en een vermelding in de geschiedenisboeken als een van de meest gestreamde live acts ter wereld. Je hoort de Best Friend in de Dance Top 1000 Shuffle op 998. En Let's Go, die is er straks ook al voorbij gekomen in de Dance Top 1000 Shuffle. En Let's Go, dat is ook Peter Lutz, dat weet je. The Rain van Peter, 990. It was never-

is nu een goede summerbeat. Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
0: Top! Jouw zondagavond bij Top. Met het beste uit de Dance Top 1000. 791. Pizza.

dat de legendarische New Yorkse producer Kenny Dope Gonzalez, bekend als de helft van het duo Masters at Work. Solo projectje van de man was dat. Hoort uiteraard ook een videoclip bij, die zich afspeelt in de straten van Londen. En die werd destijds geregisseerd door niemand minder dan Guy Ritchie. Weet je nog, dat is de ex van Madonna. Dat is een van zijn allereerste grote visuele projecten van dat moment. 791, The Buckethead en The Bomb. Momentum nu van Dimi en Like Mike. 789 in de Dance op 1000 Shuffle.

We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

begon als een underground club bootleg op Soundcloud, ging de track viraal in TikTok-filmpjes en sets van top-dj's. Werd die officieel uitgebracht en voilà, DJ Ademel was gelanceerd. Momenteel nog een volledige boycott wat Ademel betreft deze zomer. Ongetwijfeld nog tot heel die zaak is afgehandeld. Maar op top hoor je hem wel, want hij stond op 924 in de lijst. DJ Sammy nu, dat is

1000. Top, we make you move. 772. Ladies.

0: Jan die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Vibes.

Leuk nieuws voor de Belgische fans van Curtis Jones, oftewel Green Velvet. Officieel aangekondigd als de absolute top headliner voor Austin Beach Festival. Dit jaar in Oostende, dat plaatsvindt op 10, 11 en 12 juli. La La Land, Green Velvet schreef dat nummer trouwens vlak nadat hij eind jaren 90 een bijna doodervaring overleefde door een overdosis. Op 808, de Dance op 1000 Shuffle. Ken je deze nog? The Key, The Secret, Urban Cookie Collective.

This is what you came for, Calvin Harris en Wihella 397. Ook straks na 8 wordt er verder geshuffeld op deze zondagavond. CRW, die krijg je nog van mij. I Feel Love en die vinden we terug op 709. Wat een heel fijne avond en tot woensdag voor onderweg naar de Summer Beat 1000.

0: colonel, président, colonel, président.
1: Yeah. Deze zomer dan.

0: Mentos' Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

en Stop 1000. Non-stop via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Ook de volledige Topradio playlist vind je nu

Dance Top 1000. Non-stop via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Ook de volledige Topradio playlist.